verankerende dromen. Te veel gedachtes, wat mij rondjaagt door die nacht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Nederlandse brein. Dop, vrouwmensen in haar panel wijn. Hoor gewoon meesloen. Toen ik 18 word, koop ik een kar.

bij mijn vrienden allemaal in. Op Nieuweland is rugby, wat vijfie gaan begin. Van Heidelberg naar Nieuweland is een drie lange rit. Dus 3-0 in Swallendam zal die combi nog moet druk. Jullie moet horen hoe heel hij Volkswagen motor zien, olie dit wordt. Man kan ons niet één koel met de druk.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: FM nuus hoofdakke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, die parlement benoem 31 lede wat in die ambtsklagkomitee sal dien. 'N Groep aan jeugministers sal 'n taakspan lei om ongedokumenteerde migrante te hanteer en Kusatu versoek die reservebank om die repo-koers onveranderd te laat. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir dinsdag die 26ste mei en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 14-19, Gramstad 13-23, Mtata 9-28, Queenstown 8-24, Graaf-Reinet 7-25, Kraddock is 8-26, Port St. John's 15-27, Bishu 14-24, Oos-London 13-24, Jeffreys Baai 14-21, Uitenhage en Dispatch, goeiemorgen, 12 met een maximum van 24 graden daar by julle en Port Elizabeth hier in die baai 14 met een maximum van 21 graden. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Instagram at Luister FM.
1: Jerika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

laatste, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbrood in zon. Toen achterdocht zijn kop uit stil, die stad ze ritme valt. Op zoek naar melk en jenne, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloopen, verdoorders zonder tal.

tranen heb nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, hou maar die sporen wat je achterlaat, die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blij meestal praat, en praat is nou te laat. Anse oek al gestroom, te koop vrij nou oek. Waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorden waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wachten voor een man in een pak een plan zal maken? Ja, jij stapt in die straat, oh man. Je dieren alles toegemaakt. Jouw plannen heeft nou opgeraakt. Jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh man. Die sporen wat je achterlaat. De woorden wat jouw mond verlaat. Die praat blij meestal praat. Het is tijd voor plannen van.

se plek. O Stefanie Berg, waar ek mos kan herinneringe maak. Al het ek skaars die geld om rond te staan. So geen

dames is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrouw aan die oorkant, sy laat niks ongezien. Die vrouwens grijp met hare, slaan een man met een sambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been. Die

0: lekker.
1: Luister FM.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM.
5: Kijk een beetje wat gaan aan in jou weerdinge vanmorgen, woensdag 27 mei, Aliwal Noord 11.21, Bishu 11.24, Kraddock 10.23, Dispatch 12.20, Oost-London 16.22, Fort Beaufort 9.21, Graaf-Reinet 11.21, Gramstad 11.22, Jeffreys Bay 15.22, Mtata 11.24, Port Alfred 15.21, Port Elizabeth 14.21, Port St. John's 18.24, Queenstown 8.23 en Uitenhaag 12.21. Dis jou weerdinge vanmôre, woensdag 27 Mei.

0: verkeerd? Was ik verkeerd?
1: Ja,
0: Toen hij begint, toen zei ze... Wat zeggen ze?
1: Ja,
0: Toen zei ja, la bouche. Baie,
1: nou gaan het lekker gaan.
0: Snaak zijn naam. Maar ja. Be My Lover. Groot treffer geweest. Die style jong. Die fashion van die mensen in die muziekvideo. Jullie moeten het zien. Dat is een beetje erg. Erika het baie gedanst met die goed. Ze had die al die kleervolle kleren, silver broeken gehad.
1: Bell bottoms gedra.
0: Ja, jy en jou man het geklap met die liedjie.
1: Het dit geklap hoor.
0: Hy moves met die glow sticks en die gespikte gelde haare. Die stywe hemde.
1: Natuurlijk, ons het onszelf geniet. Ons gaan net onszelf nog steeds.
0: Klaas,
1: ons is daai mense op trouwens wat so.
0: Ek kan al sien hoe jy wegry by die klap, jy en jou man toe jy nog jonk was. En jy Corsa Light met die song wat pomp. Kan hem al zien. Definitief.
1: Corsa Light.
0: Moet geweest zijn.
1: Nee, mooi met.
0: Moet, of, nee, dat is een Corsa Light. Ik denk Albert lijkt van zo'n Corsa Light ook.
1: Ja, kan ik denk, wat was dit? Het was een Toyota Corolla.
0: Ja. Maar jullie was definitief mensen wat gepaardie het. Ik kan hem snel zien.
1: Lijkt het zo. Ja. Mm-hmm. Ja, ek is nie skaam nie.
0: Ja, nee, met so 6 kinders kan jy sien jy het gepaardie. Lou vir Gerard Stein, partykie honde.

want ik weet dat ik hem mis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw face. Wat een omsteek.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Volg ons op Instagram @luisterfm. Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, het die kaart lê aan my hande.

julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie, geniet dit.

naast de kopjes koffie, die lucht alweer koud en nat. Je toekomst leen nou in een ander land, hoor, het breekt mijn hart.

0: Ah, Touch of Class, Koffiefontein. Dis tyd vir my om te groet. Die uurglas het leeg geloop. Daar is heerlijke muziek vir jou tot en net so skyns voor 12 vanaand. So bly asseblief ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luister muziek. Net hier op Luister FM. Ek kuier weer saam met jou op Asemteug elke dinsdag aand tussen 6 en 9. So ek kry jou weer volgende week. Morgenoggend is ek weer tussen 9 en 12 op vir Ja Kilian waar ek instaan voor op die JKB. Nou ja, doordat ons weer saam kuier onthou, the best is yet to come.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Op my pad onthou ek stories wat ek

kleines Sommernetter lups. Mij sommer wat niet stil niet, het en alles.

Strærum, Amanda, manisch depressief. Zo staan het opgetekend in mijn dokter's archief. Ik praat te veel, ik lach te hard, daar stemmen in mijn kop.

ze zegt, ik liefkoes nou mijn stilte, daar's watte in mijn kop. Die dokter heeft mij mak gemaakt, kijk.

Jij wat jou op die wijsheid roem, wie zou jij die zwerver noem? Die een wat zonder afscheid rij, of zij wat eenzaam achterblij, of wie? Wie zou die ware zwerver wees? Die een wat reis, die een wat lees, op zijn slenter gaan, of elkeen wat na iets verlang, of wie? Wie zou die ware zwerver wees? Die een te voet, die een in geest, die een wat door die verland strijd, of hij wat door die rook maskeid. Jij wat jou op jou wijsheid roem, wie zou jij die zwerver noem? Die een met tas en reisbiljet.

paddling off there. Ik zie naar ze plein loop, ze ze verschieten de ster. Meer die donker wat mij jaagt, die man wat op die horizon hangt. Die pad wat zij draaien maakt, hou jij mij wakker als die dag nog.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.